Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 19:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. In het midden van het land staat tot nu toe alleen nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
4: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
3: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
5: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
3: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond bij
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De dag begint fraai in Lelystad met geregeld zonneschijn. Al snel wordt het net als gisteren uitzonderlijk warm met 25 of 26 graden. De lucht wordt ook onstabiel. Dat merken we vooral in de late middag aan de toenemende bewolking en kans op een paar regen- of onweersbuien. Ik verwacht echter de meeste buien vanavond en vannacht. Het kan soms even flink plensen. Het koelt vannacht dan ook niet verder af dan 17 graden door de vele wolken. Morgen eerst veel bewolking en mogelijk nog een paar buien. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op en wordt het droog. Maar met hooguit 20 graden en een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat één file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
5: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
4: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
6: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
4: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. In het midden van het land staat nu één file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De dag begint fraai in Lelystad met geregeld zonneschijn. Al snel wordt het net als gisteren uitzonderlijk warm met 25 of 26 graden. De lucht wordt ook onstabiel. Dat merken we vooral in de late middag aan de toenemende bewolking en kans op een paar regen- of onweersbuien. Ik verwacht echter de meeste buien vanavond en vannacht. Het kan soms even flink plensen. Het koelt vannacht dan ook niet verder af dan 17 graden door de vele wolken. Morgen eerst veel bewolking en mogelijk nog een paar buien. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op en wordt het droog. Maar met hooguit 20 graden en een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels weer achter ons. En het was vanmorgen gelukkig toch al niet al te druk, zoals gebruikelijk op woensdagochtend. In het midden van het land staat nu nog 40 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Utrecht nu een kwartier. Op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort, een stukje noordelijker op die snelweg, ze rijdt het langzaam bij Strand Nulde. 5 kilometer file, dat kost je 15 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Os naar Arnhem, de andere kant op, staat er een file tussen knooppunt Ewijk en Heteren. Hier is de vertraging zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
3: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
2: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files lossen weer op. In het midden van het land staat nog maar een drietal files op dit moment. De A28 Zwolle richting Amersfoort, voorbij Harderwijk-Zuid, 10 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht in totaal 4 kilometer file bij knooppunt Grijshoort. De vertraging is hier ruim 5 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is de vertraging ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

maar mijn hart gaat als een gek tekeer. Wie weet waar deze avond eindigt. Nou kun je me voor van alles en nog wat uitmaken en van me denken wat je wilt, maar één ding weet ik zeker. Hier ga ik voorlopig niet meer weg. Een sterke jongen die me uit deze roes weet te halen. Vooral nu het wat later op de avond wordt. Het avondrood verandert langzaam in het diepe blauw van de sterrenhemel. Eén voor één zien we samen hoe de sterren vallen als regendruppels op een kokend heet zinken dak. Het is een fantastisch gezicht. Tja, voorlopig zitten we hier nog wel even vast. Dat komt ervan als je een lekke band krijgt op ruim 100 kilometer afstand van de bewoonde wereld. Maar denk je dat ik het vervelend vind? Nee hoor. Ja, ik weet ook wel dat ik geen misbruik mag maken van de situatie, maar wat zou jij doen in mijn plaats? Noem me dom, noem me blind, maar ik weet donders goed dat dit me niet zo snel nog een keer zal overkomen. En daarom volg ik eindelijk eens een keer mijn hart in plaats van een goed bedoeld advies. En daarom zeg ik het je nog maar eens. Voorlopig ben ik hier niet weg te branden nu ik hier samen zit met jou. Zelfs de sterkste paarden kunnen jou en mij niet uit elkaar krijgen op deze magische avond.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De dag begint fraai in Lelystad met geregeld zonneschijn. Al snel wordt het net als gisteren uitzonderlijk warm met 25 of 26 graden. De lucht wordt ook onstabiel. Dat merken we vooral in de late middag aan de toenemende bewolking en kans op een paar regen- of onweersbuien. Ik verwacht echter de meeste buien vanavond en vannacht. Het kan soms even flink plensen. Het koelt vannacht dan ook niet verder af dan 17 graden door de vele wolken. Morgen eerst veel bewolking en mogelijk nog een paar buien. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op en wordt het droog. Maar met hooguit 20 graden en een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land lossen de files snel op. Het rijdt alleen nog langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen en er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De dag begint fraai in Lelystad met geregeld zonneschijn. Al snel wordt het net als gisteren uitzonderlijk warm met 25 of 26 graden. De lucht wordt ook onstabiel. Dat merken we vooral in de late middag aan de toenemende bewolking en kansen op een paar regen- of onweersbuien. Ik verwacht echter de meeste buien vanavond en vannacht. Het kan soms even flink plensen. Het koelt vannacht dan ook niet verder af dan 17 graden door de vele wolken. Morgen eerst veel bewolking en mogelijk nog een paar buien. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op en wordt het droog. Maar met hooguit 20 graden en een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De dag begint fraai in Lelystad met geregeld zonneschijn. Al snel wordt het net als gisteren uitzonderlijk warm met 25 of 26 graden. De lucht wordt ook onstabiel. Dat merken we vooral in de late middag aan de toenemende bewolking en kansen op een paar regen- of onweersbuien. Ik verwacht echter de meeste buien vanavond en vannacht. Het kan soms even flink plensen. Het koelt vannacht dan ook niet verder af dan 17 graden door de vele wolken. Morgen eerst veel bewolking en mogelijk nog een paar buien. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op en wordt het droog. Maar met hooguit 20 graden en een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999... Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het net als gisteren bijzonder warm in Lelystad. Daarbij waait een zwakke zuidelijke wind. De lucht wordt geleidelijk onstabiel. Tot het avonduur blijft het echter waarschijnlijk nagenoeg droog in onze stad. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Ook vannacht is het soms nat. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen is het minder fraai met eerst veel bewolking. Mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op. Doordat de wind vanuit het westen waait, is het morgen een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het net als gisteren bijzonder warm in Lelystad. Daarbij waait een zwakke zuidelijke wind. De lucht wordt geleidelijk onstabiel. Tot het avonduur blijft het echter waarschijnlijk nagenoeg droog in onze stad. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Ook vannacht is het soms nat. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen is het minder fraai met eerst veel bewolking. Mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op. Doordat de wind vanuit het westen waait, is het morgen een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren is het net als gisteren bijzonder warm in Lelystad. Daarbij waait een zwakke zuidelijke wind. De lucht wordt geleidelijk onstabiel. Tot het avonduur blijft het echter waarschijnlijk nagenoeg droog in onze stad. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Ook vannacht is het soms nat. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen is het minder fraai met eerst veel bewolking. Mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op. Doordat de wind vanuit het westen waait, is het morgen een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het net als gisteren bijzonder warm in Lelystad. Daarbij waait een zwakke zuidelijke wind. De lucht wordt geleidelijk onstabiel. Tot het avontuur blijft het echter waarschijnlijk nagenoeg droog in onze stad. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Ook vannacht is het soms nat. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen is het minder fraai met eerst veel bewolking. Mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op. Doordat de wind vanuit het westen waait, is het morgen een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En 5 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 Arnhem-Os. Eerst tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg een kwartier vertraging. En verderop bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het net als gisteren bijzonder warm in Lelystad. Daarbij waait een zwakke zuidelijke wind. De lucht wordt geleidelijk onstabiel. Tot het avontuur blijft het echter waarschijnlijk nagenoeg droog in onze stad. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Ook vannacht is het soms nat. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen is het minder fraai met eerst veel bewolking. Mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op. Doordat de wind vanuit het westen waait, is het morgen een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A12 en de A50. A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. De A50 Arnhem-Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hem had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten extra. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen, dan loopt het vast bij Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Noord doe je er een half uur langer over. Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Ede en de A50 is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelis was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten en daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging, en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het net als gisteren bijzonder warm in Lelystad. Daarbij waait een zwakke zuidelijke wind. De lucht wordt geleidelijk onstabiel. Tot het avontuur blijft het echter waarschijnlijk nagenoeg droog in onze stad. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Ook vannacht is het soms nat. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen is het minder fraai met eerst veel bewolking. Mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op. Doordat de wind vanuit het westen waait, is het morgen een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. En dat geldt ook voor de A12 verder in de richting van Duitsland bij Zevenaar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging, en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het net als gisteren bijzonder warm in Lelystad. Daarbij waait een zwakke zuidelijke wind. De lucht wordt geleidelijk onstabiel. Tot het avontuur blijft het echter waarschijnlijk nagenoeg droog in onze stad. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Ook vannacht is het soms nat. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen is het minder fraai met eerst veel bewolking. Mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag klaart het van het westen uit op. Doordat de wind vanuit het westen waait, is het morgen een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
4: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
3: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

van harte welkom weer bij een aflevering van Muziektrip. Een uurtje. En ja, ik ga vandaag een beetje vier nummers draaien uit het oeuvre van Dolly Parton. Ja, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, recentelijk overleden. 25 augustus op 80-jarige leeftijd. Geboren op 19 januari 1946. Haar officiële naam, Dolly Rebecca Parton. En later werd de naam van haar man Dean eraan toegevoegd. Ze was het vierde kind uit een gezin van 12 kinderen. Ze hadden het niet breed. En ze kreeg een jas en de coat of many colors. En daar was ze apentrots op, maar werd daar toch wel mee gepest op school. Ik zou zeggen, ga hem een keer luisteren. Hij wordt toch wel regelmatig gedraaid. En in deze uitzending draai ik nummers die je niet zo vaak hoort van Dolly Parton. Dat is mijn, zeg maar, eerbetoon aan Dolly. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, dan ga ik ook alleen maar muziek draaien die door vrouwen zijn uitgevoerd, dan wel gecomponeerd. En de volgende, dat is Brenda Lee. Inmiddels 81 jaar, geboren op 11 december 1944. Bekend van de hits I'm Sorry. En aan het eind van het jaar is het altijd Rocking Around the Christmas Tree. Ze ging zingen in een kerk en deed dat vaak solo. En een lokale school deed een zangwedstrijd. En die won ze glansrijk. En toen mocht ze kreeg ze een platencontract. Ik heb gewoon van een cd een nummer uitgezocht. Let's Jump the Broomstick. Wee.

Je hoorde Carole King, inmiddels 84 jaar. Carole Joanne Klein. En ze trouwde op een gegeven moment met Jerry Coffin. En ze schreven samen 118 nummers. En een heleboel kwamen daarvan in de Billboard Hot 100. Ja, en ze solo deze het ook erg goed. Het album Tapestry, om er maar eens één te noemen. En daar staat het nummer It's Too Late op. Maar dit kwam van een live album uit. Af. Live in Tokio 2008 en kwam in 2016 als cd op de markt. Het is eigenlijk een videoalbum. Goed, ga terug naar Dolly Parton. Het nu volgende nummer, opgenomen op 11 december 1974. Afkomstig van het 15e album. Het album The Barken Store uit 1975. Ze gebruikte versleten tweedehands artikelen uit een prijsvechterszaak als metafoor voor vrouwen die beschadigd zijn door een hopeloze relatie. En je gaat luisteren naar het nummer When I'm Gone.

Je hoorde een opname van het album Live Concert at the Forum. Een tweede live album opgenomen in Forum Inglewood van Barbara Streisand. Het nummer Stony End. Barbara Streisand, zangeres, actrice, producente, filmregisseuse. En het nummer Stony End is een compositie van Laura Nyro. En het was een uptempo nummer, maar volgens Laura had het ooit langzamer gespeeld moeten worden. Maar ja, dat denk ik, als het je eigen compositie is, dan heb je er misschien toch ook wel invloed op. Maar daar gaan we dus nu even naar luisteren. Het album More Than a New Discovery uit februari 1967 van Laura Nyro. Haar debuutplaat. Een platenlabel nam een andere naam aan en toen werd het album niet More Than a New Discovery, maar The First Songs. En later werd het nog een keer van een andere hoes voorzien, maar goed. Geboren op 18 oktober 1947 en veel te vroeg overleden op 8 april 1997. Ze is overleden aan die vreselijke zieke kanker. En als je zegt van ik ken er eigenlijk niks van, And When I Die van Blood, Sweat and Tears, dat is ook een nummer wat zij geschreven heeft en wat Blood, Sweat and Tears heel erg bekend heeft gemaakt. Maar goed, ga nu luisteren naar haar eigen versie van het nummer Stony End. Laura Nyro.

0: Je hoorde Carla Olsen, een Amerikaanse songwriter, artieste en platenproducer. Geboren in Austin in Texas, groeide daar ook op en ging later naar Los Angeles. Ze heeft met ontzettend veel artiesten samengewerkt. Maar hetgene wat mij toen trok was het album met Gene Clark, So Rebellious a Lover. En toen ben ik me iets verder gaan verdiepen in Carla Olsen en kwam ik uit bij het album Rubies and Diamonds. En daarvan hoorde je het nummer Slow Rolling Train. En nu we het toch over een trein hebben, we pakken de nachttrein naar Memphis. De Night Train to Memphis. Afkomstig van het album Live From Home uit 1994. Hard Songs, Live From Home. Dolly Parton. Het is opgenomen in haar eigen pretpark Dollywood. En ze wilde haar roots delen met haar fans en ook nummers laten horen en vieren die heel erg bekend zijn in de Smoky Mountains. Goed, lekker luisteren naar Dolly Parton en The Night Train to Memphis.
1: You can go back to being bashful now. Sit down, I love you.

Twee nummers van Dolly Parton achter elkaar van het album My Favorite Songwriter, Porter Wagoner. Het album komt uit in 1972. Het is haar 10e soloalbum en alle nummers zijn geschreven door Porter Wagoner. En het was een eerbetoon aan de ontdekker, ja, mentor van Dolly om verder te kunnen in de muziekwereld. Het nummer I Will Always Love You schreef ze speciaal voor hem. En dit nummer wat je hoorde was Lonely Coming Down. Dan gaan we naar Amy Winehouse. Ja, in 2011 alweer overleden. Dus alweer een hele lange tijd geleden. De Engelse jazz-soul-zangeres brak door met Back to Black. En het nu volgende nummer gaat over de alcohol-drugsverslaving wat ze had. En ze wilde niet naar een ontwenningskliniek. Ze won op een gegeven moment wel 5 Grammy Awards op 1 avond. En dat is een behoorlijke unieke gelegenheid. En zeker voor een Engelse zangeres. Het nummer Rehab. Ik heb er heel veel moeite mee. En zeker toen ik het heel vaak hoorde op de radio. Toen was ik zoiets van, oh nee, niet weer Rehab. Maar we doen hem wel nu vanavond. Maar dan in een uitvoering die ze heeft gedaan bij de BBC in 2006. Bij Pete Mitchell. Gaan luisteren naar een betere versie, vind ik, van Amy Winehouse Rehab.

Onlangs was Emmylou Harris in Amsterdam voor een afscheidstournee. En deze als laatste nummer, of een van de laatste nummers, het nummer When We're Gone, Long Gone. Deze versie is nog samen met Dolly Parton en Linda Ronstadt. Linda Ronstadt kan niet meer toeren vanwege Parkinson. Dolly, nou ja, daar hebben we het net over gehad. En Emmylou is nog de enige die toert. En ja, afkomstig van het album Trio deel 2 uit 1999. En ja, wat ik zei, tijdens dat concert was dat een eerbetoon aan Dolly. En dat album Trio, dat is een van de beste country albums. En ze wilden wel een tour doen, maar de agenda's, ja, het lukte niet om het af te stemmen met elkaar. Maar er kwam wel een kort promotoertje. En dat was, ja, het stemde niet af, maar het was geen, ja, ze wilden wel, maar het lukte op een of andere manier gewoon niet. Dus Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt hoorde je net met When We're Gone, Long Gone. Schakel ik over naar Tina Turner, Anna May Bullock en de Amerikaanse nationaliteit. En later nam ze de Zwitserse nationaliteit aan. Begon te zingen in kerkkoortjes na schooltijd. Werd na schooltijd cartoonplukster, waar ze een bloedhekel aan had. Maar ja, er moest geld verdiend worden. En als 12-jarige werd ze een huishoudelijke hulp in een blank gezin. Het album Foreign Affair uit 1989 is haar 7e studioalbum. Daar staat onder andere het nummer The Best op. Maar ik laat je luisteren naar het nummer geschreven door Tony Joe White, Undercover Agent for the Blues. Tina Turner.

Dat was Eva Cassidy, op 33-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Een Engelse radio-dj draaide het nummer Over the Rainbow. Want ja, het lukte eigenlijk niet zo goed met haar carrière. En vanaf dat moment dat die dj dat deed, stroomden de verzoeken binnen. Helaas heeft ze het niet mogen meemaken. En een aantal nummers, ja, die hoor je regelmatig van haar. Over the Rainbow, Songbird en ook Fields of Gold. En dat vond Sting zo'n mooie haar versie, dat hij delen van het arrangement in zijn eigen versie heeft gestopt. Goed, dat was mijn bijdrage over Dolly Parton. Geen uitgebreide biografie, daar ga ik helemaal geen zin in. Gewoon wat muziek draaien en punt uit, klaar. Wat dat betreft, dat gezegd hebbende, ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering. En ik hoop dat je deze leuk vond. En wat mij betreft graag weer tot de volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Dina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Harry met Martien.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders, Tyler Arissen en Piotr Gieling.
1: Goedenavond, welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert weer naar
2: Pas op Herrie.
1: En Herrie, wij trapten af met Amun-Ra.
3: Ja, iets andere Herrie. Ja, rustig. Gewoon rustig aan beginnen. Lekker even in de sfeer komen.
1: Ik vind de omschrijving die bij Amun-Ra staat bijvoorbeeld, vind ik wel heel erg grappig. Kijk, sludge, doom en post-metal kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dan staat er dus ook de categorie hardcore bij.
3: Nee, die kan ik ook
1: niet. Die plaats ik niet helemaal.
3: Nee.
2: Zo'n heel andere kant op.
1: Ja. Sludge, doom, post-metal, hardcore.
3: Heb je best kans dat ze in het verre verleden of dat ze ooit één hardcore nummertje hebben gemaakt?
1: Ja, maar staat er bijvoorbeeld op de Metal Archives al bij van bijvoorbeeld sludge, doom, post-metal, early en hardcore, later of
3: ja,
1: andersom.
3: Misschien ergens midden in de carrière één hardcore nummer gemaakt.
4: En wat is de definitie van hardcore? Als ik aan hardcore denk aan de jaren 80. SOD en dat soort zaken. En niet zozeer aan techno house of dat soort hardcore.
1: Nee, absoluut geen house. Voor de mensen die het nog niet gehoord hadden, we hebben Erik in de studio van de band Ancient Rites. Gaan we straks natuurlijk alles over horen. Tenminste, dat hopen wij. Hardcore, dan denk ik inderdaad ook aan bandjes zoals DRI. Oké, daar wordt ook weer het woordje crossover bij gebruikt. Maar wat heb je nog meer? Hardcore, Madball.
4: Sick of it all.
1: Youth of Today.
4: Minor Threat.
3: Ja, Biohazard is het New York hardcore.
1: Biohazard gooi ik weer meer richting industrial, maar ja.
3: Dan hebben we nog Chromax, heb je nog.
4: Ja.
1: Ja, maar die hebben ook van alles en nog wat gedaan.
3: Ja.
1: Dus ja, het is erg lastig om dat allemaal in een hokje te stoppen, hè.
3: Maar wil je het ook allemaal in een hokje stoppen?
1: Weet ik niet.
3: Ik vind het juist leuker als deze vaak een mengelmoes is van alles en nog wat.
1: Ja, maar ik vind het een beetje lastig om iedere keer voor iets nieuws, als mensen iets nieuws of als een band iets nieuws, een nieuw geluid verzint, om weer een heel nieuw genre te creëren.
3: Ja.
1: Hè, in het begin had je death metal, je had black metal, je had heavy metal, je had thrash metal.
3: Ja.
1: Op een gegeven moment staat er een band op, genaamd Nocturnus. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Die komt met de fantastische term sci-fi symfo death metal.
3: Dat lijkt me
1: mooi. Toen was het echt nadat dat gepost werd. Volgens mij stond dat in het nationale metal magazine hier in Nederland, Aardshok. Nadat dat gepost was, was echt het hek van de dam. Want mensen kwamen met de meest vage subgenres.
3: Ja, maar dan had je hetzelfde dat Raven te uitkwam met een eerste singeltje. Van, is het rock? Is het hard rock? Nee, het is athletic rock.
1: Ja.
3: Het is hard en sportief.
1: Goed, wij zijn dus begonnen met Amun-Ra. The Dying Light Afterlife. The Dying of Light Afterlife, dat is hem. Dat was de uuropener van het eerste uur. Wacht op het tweede uur, de opener daarvan. En zoek daar nog een derde plaat bij. Dan heb je ons Duivels Drieluik.
3: Ja.
1: En mocht je het niet raden, wij gooien het op de socials tegenwoordig wat het antwoord is. En anders, als niemand het raadt, dan blijft die even openstaan.
3: Ja. Ja. Daar gaan we binnenkort hele coole dingen mee doen.
1: Ja.
5: Ik ben tegenwoordig heel filosofisch geworden met het uitzoeken van de Duivels Drieluik.
1: Ja, die van vanavond snap ik zelfs niet.
3: Nou, dan heb ik het goed gedaan.
1: Dus het wordt een zware dobber voor jullie.
3: het wordt niet meer zo makkelijk als dat er voorheen was.
1: Nee, nou ja, goed, misschien dat er ooit eens een keer een makkelijke tussendoor slip. Maar, We mogen jullie wel eens een keer een klein beetje onder druk zetten van... ga je gang.
3: En daarom lekker zondagochtend als je op de bank ligt, toch nog weinig te doen hebt. De half gezin slaapt nog. Dan kun je rustig even Duivels Drieluik doen.
1: Precies.
3: Ja.
1: Wij gaan verder met het programma. De volgende plaat is een plaat die Erik heeft meegenomen. Dat is die van Dark Angel. Waarom die van Dark Angel, Erik?
4: Waarom niet?
1: Ja, dat is altijd een goed antwoord op een nummer. Waarom
4: uiteraard,
1: niet?
4: Nee, uiteraard, nee. Maar ik ben best wel oldschool. Ik heb moeite om nieuwe dingen te waarderen. Maar de reden dat ik snelle muziek ben gaan spelen met Inquisitor en ook Ancient Rites, dat... De wortels daarvan komen vandaan bij bands als Dark Angel en Cedus. Dus vandaar Dark Angel.
1: Ja, nou, goede keuze.
4: Zeker.
1: Deze komt van het album Darkness Descends. Het is volgens mij de afsluiter van het album. Je gaat luisteren naar Perish in Flames.

0: Mace of Torment.
1: Ja, klopt wel. Lekker ouderwets.
0: Ja, is van het... ja, ik wil zeggen het debuutalbum, maar eigenlijk is het niet het debuutalbum, hè?
2: Nee.
1: Nee? Nee. Dus als een artikeltje wat ik dan voor mijn neus krijg, is inderdaad ook meteen op. Debutalbum.
0: Alters of Madness is, ja, het is het eerste album wat officieel is uitgebracht, maar het is niet hun debuutalbum.
1: Ah, zo eentje. Waarschijnlijk die eerste is dan waarschijnlijk wel weer later uitgegeven alsnog.
0: Ja, Abominations of Desolation. Dat is het eigenlijke debuutalbum, maar dat album is pas na Blessed Are the Sick uitgegeven. Dus als derde album.
1: Oké. Een bijzonder verhaal.
2: Volgens mij was er een gelimiteerde LP-versie of zo van... misschien 1000 stuks. Die was binnen no time uitverkocht. Ja, en als je die had, dan had je...
0: Dan had je mazzel, ja.
2: En als je hem nu hebt, heb je ook mazzel. Maar ja. Dat heeft terzijde, maar...
1: Maar heb je hetzelfde gezien met wat we nu kennen van Motorhead, On Patrol. Dat was ook inderdaad, dat was een hele vroege opname. En dat was ook toen van, nee, dat is het niet. Dat gaat het label niet uitgeven. En toen gingen ze verder en toen kregen ze succes. En toen denk ik, hop, hier is On Patrol in één keer.
2: Dat hoorden we vaker op zo'n verhalen.
0: Ja. Ook een beetje wat jij hebt uitgezocht. Ja. Weer een angel. heb jij wat met angels?
2: Nee. Ik had deze
0: het is
2: nog
0: gewoon toevallig.
2: Weet ik niet. Nee, goed. Ik kan zeggen dat de oude Angels Rise is door Morbid Angel beïnvloed. Dat zei Gunther Moit. En dan hebben we het ook over dat debuutalbum. Abomination of Desolations. Ik heb dat in de trein zitten luisteren. En wat dingen allemaal. En ik hoor inderdaad wel bij oude Angels Rise. Dat is van voordat ik erbij kwam. Kun je inderdaad wel invloeden van Morbid Angel terug horen. Vandaar dat ik deze gekozen heb.
0: Aha.
2: Dus ik vind het zelf ook gaaf. Maar ik kan de invloed inderdaad terug horen.
0: Dus invloed van Morbid Angel in Ancient Rites.
2: Ja.
0: Eventjes over het allerbegin van Ancient Rites. Jij zit er niet vanaf het begin in.
2: Nee.
0: Van wanneer ben jij erin gestapt?
2: Of wanneer ben jij gepraat? Officieel 1997 als bandlid. Maar ik heb ingevallen op tour in 1996. Op de Blasphemia Tour. En toen zat ik nog in Inquisitor. En ik heb mijn eerste Europese tour dan met Ancient Rites gedaan. Maar ik had ook een optreden geboekt staan met Inquisitor in Duitsland. Dus die heb ik wel gedaan. Dus ik heb de tour afgebroken. Ben dat optreden met Inquisitor gaan doen. En de rest van de tourdatum heeft Mike van Pentacle gedaan.
0: Oké.
2: En de cirkel is weer compleet, want...
0: 9
2: oktober staan die ook weer met ons. We gaan heel lang terug. We hebben veel samen opgetreden. Ook Inquisitor heeft 1 of 2 keer met Pentacle opgetreden. Maar goed, toen ik bij Ancient Rites kwam, onze gitarist is opgestapt. We zoeken iemand die snel wil invallen. En ik kon. En ik kon ook vrij krijgen op mijn werk. Het was, ik werd out of the blue gebeld door Gunther. Toen hadden we nog geen mobiele telefoons uit die tijd. Dat kan jij nog wel herinneren. Dus... de rest is history. Ik ben daarna wel weer verder gegaan met Inquisitor, maar dat ging ter ziele. En toen ben ik permanent bij Ancient Rites gegaan. Ook omdat ik met hun betrokken ben geweest op tour, wist ik ook dat ze een tweede gitarist zochten en dat soort zaken. Dus dan weet je ook dat denk laat ik eens gaan bellen. En zo ben ik erbij gekomen uiteindelijk.
0: En jij bent dus nu al vanaf 1997
2: officieel,
0: officieel bandlid.
2: Ja.
0: Dat is toch ook al best wel een tijd.
2: Ja, nogal.
0: Dat is bijna... Wat is
1: een dikke 30 jaar nu.
0: Bijna 30 jaar.
2: Ja. Hoe hou je het vol? Hè? Het is zo gelopen. Prima, ik zou het niet opnieuw niet anders gedaan hebben.
0: Nee.
2: Denk ik.
0: Nee, en jij bent natuurlijk ook heel erg actief in de metal community in Harderwijk. Of tenminste, in de regio Noord-Holland.
2: De regio ook wel, landelijk ook wel, zeg maar. Goed, ik word wel gezien.
0: Ja.
2: Dus dat heb ik ook deels aan Noord-Gelders Metaal te danken, dat ik daar wel actief in ben. Dus dat houdt mij wel zichtbaar.
0: Ja.
2: Ik weet niet hoe zichtbaar ik zou geweest zijn als ik dat niet deed. Een flauw idee.
0: Nou ja, goed. Ik vind dat altijd wel frappant. Want voor de mensen die dat nog niet weten... Erik

0: Want ik heb nog zelfs nog demo's liggen van,
1: ja. Dus,
2: maar was het voor jou een grote stap om van Inquisitor naar Ancient Rites te gaan? Qua spelen en dat soort dingen?
1: Ergens misschien wel, maar goed. Ik heb met Inquisitor erbij ooit in het voorprogramma gestaan van Ancient Rites. En je wordt op een gegeven moment gewoon gebeld, omdat je kennelijk een reputatie hebt opgebouwd als gitarist van Inquisitor. Iemand heeft dat waarschijnlijk gezegd. Ik weet tot op de dag van vandaag niet waarom ik gebeld ben. Maakt me ook niet uit. Waarschijnlijk heeft iemand gezegd, je moet Erik bellen. Dat heeft hij gedaan. En ik ben ook niet de enige geweest, maar je doet het gewoon. Het wordt gevraagd en oké, is goed. Het ligt ook enigszins in het verlengde. Ik moet wel zeggen dat Inquisitor wat extremer was.
3: Maar goed, ik wou zeggen, want ik heb jullie toen nog met een reunieconcert.
1: Ja, dat klopt wel. Ja,
3: nog gezien.
1: Inquisitor is een stukje harder dan Ancient Rites, als ik zo mag zeggen. Maar goed, heel veel verschilt het nou ook weer niet. Goed, het is wat toegankelijker, iets. Ja, voor zover je dat zo mag noemen.
2: Ja.
1: Maar geen probleem. Ik kan het gewoon spelen. Ik heb de tour gedaan. Ik vond het helemaal gaaf. Dus er gaat een wereld voor je open als je dat nog nooit gedaan hebt. Zo is het gewoon.
2: Want was het ook vanaf het begin dat je die tour deed al een beetje duidelijk van potentieel kan ik permanent worden? Of was het niet eens alleen maar die tour?
1: Niet eens maar stil. Dat was gewoon, ik doe die tour. En het kwam meer toen Inquisitor ter ziele ging een aantal maanden later zo van dat achteruit liep. Had ik zoiets van, misschien moet ik dat maar proberen.
3: Ja, we hebben een goede klik met Gunther.
1: Ja, zeker.
3: Is ook belangrijk dat je dat hebt.
1: Jazeker, maar je weet pas als je met andere mensen wat gaat doen, dat het ook hoe dat is. Dat weet je niet als je nooit met andere mensen hebt gewerkt.
0: Nee. We gaan even nog wat muziek draaien. Dit is een band genaamd Killed by Sorrow. Ik ken er verder niks van.
3: Ja, ik heb daar wel informatie over. Het is vergelijkbaar met, tenminste voor fans van Trivium, Lamp of God, Killswitch Engage, Poison. Ja, ik vind dat wel. Het is hardcore groove, metalcore. Maar ja, goed, het is een debuutalbum.
1: Een
3: nieuwe single, The End Is Near.

0: Goed, Killed by Sorrow dus. Ja, het is half geweest. Dat betekent dat wij een keuzeplaat gaan draaien. En Tyler mag vanavond aftrappen.
1: Ja, en deze week heb ik gekozen voor een nummer van het gloednieuwe Klovenhoef album Never a Prophet in Your Own Land. Album is nog niet eens een week uit. Ja, groot Klovenhoef fan, mijn broertje ook. We zagen het album pas uit. We zagen Henk No Dust had hem. Dus we zijn alle minuut zijn we zo naar Wezen gereden om allebei een exemplaar te halen. En deze week heb ik gekozen voor het openingsnummer. Dat vind ik super gaaf. En dit is Terror in the Skies van Klovenhoef.

0: Nou, daar zit wel een heel mooi einde aan.
1: Ja, hè? Ja, maar het is wel stevig wat, ook wat nieuwers van crypta dan wat ze ervoor hebben gehad. Wat meer experimenteler. Je hoort wat nieuwere dingen in. En Fernando ook qua stem doet veel meer. En klinkt ook veel dieper en duisterder dan wat ze hiervoor hebben gedaan.
2: Ja. Ik hoorde hem van de week bij Mike Aams in de ochtend. Ik denk, tering, wat een herrie, man. Ik denk, wie was het ook alweer? Dit was crypta. Ik denk, ik denk, die moeten we in de mailbox hebben. En ik zit te kijken, we hebben hem in de mailbox.
0: Hij staat erbij, wij krijgen hem ook.
1: Jazeker. Nee, maar het is, als je dat vergelijkt met wat ze 7, 8, 9 jaar geleden deed met bijvoorbeeld een Nervosa. Dit is qua stem technischer 10 keer beter dan wat ze ooit tevoren hebben gedaan.
0: Ja.
1: Het is een wereld van verschillen.
0: Erik zit bij ons in de studio. Erik is gitarist van Ancient Rites. En hij zit hier natuurlijk niet zomaar, want op 9 oktober gaat het gebeuren, hè?
3: Wat gaat er gebeuren? Nee. 9 oktober treed ik eindelijk weer eens op met Ancient Rites in Harderwijk. De laatste keer in Harderwijk. In diezelfde zaal was in 2000.
0: Kijk.
3: Toen heette het nog Park 3. Dat is heel lang geleden.
1: Kun je niet gaan. Toen was ik 9.
3: Wil je erover praten? Nee, maar goed. Het heeft lang geduurd, maar ik sta eindelijk weer in Harderwijk met Ancient Rites. We gaan lekker een oldschool set doen, zoals we de laatste jaren doen. Ik verwacht op zich geen verrassingen, maar ik bespeur wel dat er veel lokale mensen komen kijken. Omdat ik weer een keer naar de wijk met deze band kom optreden. Dat vind ik wel gaaf.
0: Ja, maar ik hoop niet dat het alleen bij lokale mensen blijft natuurlijk.
3: Nee, natuurlijk niet. Maar dat is gewoon bonus.
0: Ja.
1: We hopen veel van buitenaf.
3: Ja, er komen mensen uit Deventer, had ik al begrepen. Dus ik denk ook dat we met Noord-Gelsenmetaal een goed programma hebben neergezet. Met Pentacle, die met hun afscheidstour bezig zijn. Asgrauw is een goede opener. Ik denk dat we een goed programma hebben. Ik verwacht dat er wel aardig wat bezoekers komen.
0: Dus als je, zoals wij wel vaker zeggen, niks te doen hebt op 9 oktober... dan
3: op een vrijdag is, by the way.
0: Eh?
3: Het is op een vrijdag.
0: Het is op een vrijdagavond, ja.
1: Het is mooi, op een vrijdag inderdaad.
2: Mooi begin van het weekend.
3: Ja.
1: En als je kaartjes hebt om naar de Corneel te gaan, dan verkoop je die gewoon. En dan ga je gewoon zoek naar Harderwijk.
3: Juist.
1: In Verum heb je Wild Man Metal Fest al gezien.
2: Ja, die kwam spelen daar. Ja. Met Sven was het toen, hè?
1: Ja,
2: met Sven.
0: Ja, het is dus kies of delen.
1: Ja.
0: Ancient Rites of Verum. Dan weet ik wel waar ik heen ga.
1: Absoluut.
2: Ja. Ik zou zeggen Harderwijk, want het is gewoon weer uniek.
0: Ja,
2: het is
0: sowieso.
1: Het is een show niet die je snel zou zien, nee.
0: Nee.
3: Nee, absoluut niet.
0: Niet bij ons in de buurt in elk geval.
3: Nee. Maar de combi is ook heel goed, vind ik. Met Pentacle en Ancient Rites. We gaan heel ver terug. We hebben heel veel samen opgetreden, ook in België veel. Ja, en ik heb heel veel respect voor Pentacle. En ik vind het echt gaaf dat ze met ons gaan optreden.
0: Ja, nou, wij zijn ook heel erg benieuwd.
3: En ik betreur het dat ze ermee stoppen, maar goed, dat is hun keuze.
0: Ja, dat is altijd, als de band bepaalt. De band bepaalt, ik kan niet zeggen.
3: Ja, natuurlijk, ik begrijp het wel.
0: De fans willen dat we doorgaan. Wij hebben er geen zin meer in, maar de fans willen dat.
3: Ja, nee, maar goed, ze hebben ook hun sporen verdiend. En,
0: ja.
1: Was het ook voor jullie bijvoorbeeld als je zegt van avond zet je neer, dan weet je ook meteen van voorprogramma, dat moet Pentacles zijn bijvoorbeeld. Van, dat is de eerste die ik ook direct ga vragen.
3: Zo gaat het meestal niet met Noord-Gelsenmetaal, maar meestal Sander en ik zijn degene die een beetje de keuzes maken in de bands. En Pentacle konden we wel krijgen. En het is gewoon een goede combi met deze uit. Ook dat wisten we. Maar soms heb je bepaalde combi's in je hoofd, die gaan gewoon niet lukken.
1: Nee.
3: Dus je probeert...
2: Qua planning bedoel je dan?
3: Ja, qua planning. Of dan kan die band niet, of dit. Of er zijn genoeg situaties die komen voor waar het niet lukt.
2: Maar je had waarschijnlijk denk ik wel een backup gehad, zeg maar. Of een backup plan, zeg maar, van mocht die bepaalde band niet...
3: Ja, we hebben altijd wel namen in onze in de backup. Zo van, als die niet kan, dan proberen we die. Maar goed, het lukt niet altijd om de ideale samenstelling te krijgen.
0: Ja. Voor de mensen die Ancient Rites niet kennen... Ik kan me bijna niet voorstellen, maar Erik heeft een nummer meegenomen van Ancient Rites. Volgens mij komt dat van het eerste album waar jij echt op te horen bent, hè?
3: Dat klopt. Dat is Mother Europe, heb ik uitgekozen. Het is ons populairste nummer. Ik denk eigenlijk ook stiekem een beetje ons beste nummer. Het is hier snel op Spotify het meest gespeeld. Ik doe daar een goede gitaarsolo in, vind ik. Die heb ik helemaal uitgewerkt naar alles. Ik ben wel trots op dat nummer. En het blijkt ons populairste nummer te zijn. We spelen deze bijna altijd.
0: Okay.
3: En ik vind het gewoon een vet nummer, klaar.
0: Als je nog niet overtuigd bent om 9 oktober naar Harderwijk te gaan... dan probeer ik je met dit nummer te overtuigen. En Erik ook natuurlijk. Ja. Dit is Ancient Rites en Mother Europe.

0: Mother Europe.
1: Ja, van het album Fatherland. En omdat het jouw eerste album is geweest met Ancient Rites, Erik. Wat zijn jouw favoriete herinneringen van het maken van dat album?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Dan moet ik heel ver, heel diep teruggraven. Ik weet dat ik met dit nummer op mijn zolderkamer bezig ben geweest met een viertrack, vier sporen recorder. Dat weet ik me ervan dat ik het geïntroduceerd heb in de band. Dat we sneller zijn gaan spelen. En onze drummer Walter die vertelt, ja lekker, we gaan wat sneller doen dan op de platen ervoor. En ik moet zeggen dat Jan heeft dit nummer ook wat eigen show gegeven met wat melodielijnen. En maar verder in de basis is hetgeen wat ik bedacht heb.
0: Ja. We gaan straks natuurlijk nog even verder praten. Want er komt nu nog een keuzeplaat aan. Ja. En die is van mij. En die is weer, ja, nou ja, ik wil niet zeggen heel erg lang, maar toch wel aan de lange kant. 6 minuten 15 duurt die. Hij is van Swallow the Sun. Een band die ook al geruime tijd bezig is. En ik kende ze daarvoor ook wel, maar nooit echt naar geluisterd, zeg maar. Nooit echt de aandacht gegeven die ze nodig hadden. Tot dit album uitkwam. When Shadow. Het is een hele lange titel. ik zal hem later even opzoeken. Maar...
3: When a Shadow is Forced into the Light.
0: Ja, precies, die. ze kwamen met het nummer Upon the Water. Dat was hun eerste single van dat album. En toen ik dat nummer hoorde, had ik echt zoiets van... ja, die vind ik gaaf. Die wil ik. Die plaat moet ik hebben. Dus ja, uiteraard komt die dan ook als een keuzeplaat een keer voorbij. Dit is Swallow the Sun met Upon the Water.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Swolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug met Belgische herrie.
3: Ja. Nog meer Belgische herrie.
2: Nog meer Belgische herrie.
3: Ja. België.
2: Ja. Allee.
3: Ja. Even voor de duidelijkheid, dat is niet de link.
2: Nee, absoluut niet. Helaas.
3: Nee, je zult het toch even wat... Zoals Martien al zei, je moet het behoorlijk filosofisch gaan oppakken. deze duivelsdrieluik. Dus dit was de tweede. Enthroned of Shrines and Sovereigns.
2: Afkomstig van het album Sovereigns. 2014. Nou, ik denk van nou... Wel lekker met je black. Zo tussendoor. Zo.
4: Dus ik heb het anders.
2: Ja, ik heb het anders.
3: Nee, we draaien ook nooit black, hè?
2: Nee.
3: Goed. We hebben nog steeds in de studio Erik zitten.
4: Ja, nog steeds.
3: Nog steeds, ja. We krijgen die jongen niet weg hier.
4: Het is de derde keer dit jaar al.
5: Pas de derde keer.
3: Pas de derde keer, ja.
5: En het jaar is nog niet voorbij.
4: Nee, precies. Maar dan was ik nieuwsgierig naar al die jaren natuurlijk hebben gespeeld in Angels Rise. Al een bijna dikke 30 jaar. Je nu verschillende tours geweest. Wat is voor je bijvoorbeeld voor jou een favoriete tour die je hebt gedaan, wat je te binnen schiet?
5: Een paar jaar geleden in Zuid-Amerika. 7 optredens in 5 landen in Zuid-Amerika. Dat is wel een van de hoogtepunten die ik gedaan heb. Echt fantastisch, Zuid-Amerika. Met Angels Rise. Het heeft lang geduurd voordat we dat gedaan hebben. Maar dat was absoluut een van de hoogtepunten. Verder Graspop, Dynamo. Ik kan me ook een optreden op een tour herinneren met Dear Sight in 1999... dat ik het publiek ingesleurd werd. Dat was in Polen. In een zaal waar, zeg maar, als je in Nederland bent, dan komt de brandweer kijken. Oké, er mogen 400 man in. Of die kunnen erin, dan zegt de brandweer in Nederland. Die zegt, mag maar 350. En in Polen zeggen ze, oh, maar dan kunnen er ook 450.
3: Druk maar door.
5: Alleen dat zegt de brandweer nog niet, maar is gewoon... Hoppakee.
4: Ja. Dus, doordouwen, deur dicht.
3: En we moesten kan nog meer in, kom maar.
5: Ja, precies. En dan moest het door het publiek heen, moest het podium op.
3: Oh ja. Dat kan ik me nog herinneren van in Arnhem. Heb je de Goudvishal?
5: Ja, ken ik ook nog.
3: Wij noemden dat ding altijd de Goudviskom.
5: Maar dan moest
3: je
5: dus...
3: Ja, dan kwam je binnen en meteen om de hoek... Rechts. Meteen om de hoek, rechts was het podium. Dus je kwam naast het podium naar binnen.
5: Ja, klopt, ja.
3: En de kleedkamers waren aan de andere kant van de zaal. Dus de band moest altijd door de hele zaal heen om bij het podium te komen.
4: Dat heb je nu exact hetzelfde, de Musicon in Den Haag. Als je binnenkomt, is links direct het podium en de backstage is helemaal achterin voorbij de bar.
5: Ik kan me ook nog herinneren van de Goudvishal. Nou, toch over dat je op een gegeven moment een steile trap omhoog moest om in de backstage te komen.
3: Ja, ik ben nog nooit echt backstage geweest, dus dat weet ik niet.
5: Nee,
3: maar...
5: dat is een detail dat ik weet. Maar wat jij van de Goudvishal zegt, dat klopt. Je komt binnen en rechts heb je het podium.
3: Ja.
5: En ik weet ook dat een van de zachtste optredens is die ik ooit gedaan heb met Angels Rise. Maar Marshall die stond op 1,5 of zo. Thuis heb ik hem op 1. Ja, nee, dat mocht niet te hard van die geluidsman. En klonk allemaal goed hoor, maar het was wel zo van...
3: Beetje, vreemde bedoeling daar in de Goudse.
5: Ja, goed. En dan ben ik geen gitarist die keihard op het podium, weet ik veel, op met welk volume ook speelt. Dat valt wel bij. Maar 1,5 voor mijn marge vond ik wel vrij tam, zeg maar. Maar het werkte.
3: Oké. Okay.
5: Ja.
3: Maar volgens hadden jullie nou ook niet op de 70.000 Tons of Metal
5: zeker,
3: gespeeld?
5: Zeker. Dat is ook een hoogtepunt. Maar ik was er nog niet klaar mee.
3: Oh, sorry.
5: Dat maakt niet
3: sorry.
5: Uit. Maar goed, we hebben ook geen tijd. Dat maakt niet uit.
4: We hebben genoeg tijd.
5: Nee. Maar goed, 70.000 Tons of Metal, dat was ook een belevenis op zichzelf. Voor die tijd had ik nooit gedacht, dat ga ik een keer doen. Ja, totdat je het wel gaat doen.
3: Ja.
5: En je weet ook, als je niet als bandlid gaat, dan moet je al het vliegtuig betalen om er naartoe te vliegen. Dan heb je nog niet eens over je ticket gehad. Ja, wij zijn uitgenodigd en waren net uit de kosten. Ik vond het helemaal top. En dan ben je gewoon 4 dagen aan boord, 2 optredens.
3: Ja, je hebt gewoon een complete cruise.
5: En al die bands, ja, je hebt geen backstage. Dat is eigenlijk je hut.
3: Ja.
5: Zo noem je dat, wat kan je uit, whatever, op een schip.
3: Mm.
5: Ja, als je niet backstage, als je niet in het publiek wilde, ja, dan bleef je maar in je hut zitten. Maar je had wel dus de mogelijkheid om bandleden te ontmoeten. Heel vaak zaten ze in het casino. Daar heb ik Kai Hansen gezien. Ik heb weinig mensen gesproken, maar ik noem maar even wat mensen. Ik geloof dat Gunther even met Tom Angelripper gesproken heeft. En met mensen van Cradle of Filth en At the Gates. Die waren er allemaal. Dus,
3: ja, je kunt elkaar niet zo ontlopen op zo'n cruiseschip natuurlijk.
4: Nee, nee. Lijkt me een hele ervaring.
2: Dan zei je eigenlijk opsluit, toch?
4: Ja.
5: Ja, en ik heb veel respect voor de DJ die de muziek gemaakt heeft... de playlist voor de boot. Want je hoort de hele dag, 24/7, hoor je door de speakertjes over het hele schip, hoor je gewoon metal. Maar alle stijlen en niks stoort. Echt bijzonder dat dat gewoon allemaal marcheert, zeg maar, zoals in België zeggen.
4: Ja, ja. En dan niet elk uur dezelfde vijf liedjes.
5: Nee, maar gewoon dat iemand in staat is om uit de grote pool van metal datgene op die speakertjes te laten horen. Je denkt van goed.
2: De sfeer zit er goed in.
5: Ja, absoluut. Dus ik vond het wel te gek om te doen. Het is wel een aparte belevenis op een boot.
2: Ja, absoluut. Over sfeer gesproken. Na al die jaren dat je op het podium staat, zeg maar, welke nummers zijn hem jullie nog zo heilig dat ze zo bij elke keer bij hun optreden op de set moeten staan? Zeg maar, we hadden straks over de Modelland hadden.
5: Modern Europe. Ja, die hebben twee optredens niet gedaan, maar die moet gewoon. Maar we hebben een keer twee optredens gedaan. Speciale oldschool set hebben we in Roeselare gedaan. Nog met onze Weiland drummer voor corona. We hebben echt alleen maar nummers van de eerste twee platen gedaan en de demo. En daar zat Mother Europe dan niet bij, helaas. Maar goed, dat zijn nummers die moeten altijd. Of Total Misanthropia, dat is ook eentje die altijd moet.
2: Standaard, ja, setlist.
5: Je ziet ook aan bijvoorbeeld een Total Misanthropia, die staat op de tweede plaat. Dat die in Zuid-Amerika bijvoorbeeld heel erg populair is, dat kan ik zien. En die wordt gewoon veel gevraagd. We weten onze classics inmiddels wel, na al die jaren. Ja, ik verzin het zelf niet, maar die worden dat. Je gaat niet een classic schrijven. Zo
3: dus het is voor jullie niet echt lastig om de playlist samen te stellen voor zo'n avond?
5: Op dit moment niet, nee. Maar goed, ik maak de playlist tegenwoordig. Eerder deed Walter dat. Maar ik kijk heel erg naar Spotify als in welke landen welke nummers populair zijn. Maar over het algemeen kom ik vaak wel uit op een ongeveer dezelfde setlist. Gebaseerd op de eerste drie albums en af en toe wat van Dimka Kosa. Maar we laten de laatste twee albums een beetje links liggen op dit moment. Dat is een bewuste keuze.
3: Oké. Okay.
5: Dus ik zeg niet dat die albums slecht zijn, maar het is gewoon live slaat het gewoon minder aan. En we hebben de oldschool shows in 2019 hebben toch aangetoond dat is wat de mensen willen horen.
4: Ik denk dat je dat ook wel tegenwoordig wat meer ziet inderdaad. Heel veel bands die tegenwoordig voornamelijk alleen nog maar echt een beetje de grote bekende nummers spelen. Nummers die live het beste pakken en van nieuw albums weinig spelen. Dat zag je met Megadeth, die had de Sick, the Dead and the Dying. Wat best redelijk verkocht en die hele tour hebben ze er één nummer van gespeeld van het hele album.
5: Ja, ik kan niet zeggen dat het niet zo is, maar wij doen dat ook.
2: Ik meen dat ze dat op volgens mij ook op South of Emma gespeeld hebben, volgens mij. Maar daar hebben ze ook wel veel oud werk, namelijk ook voor nieuwe werk, zeg maar. Dus wat je zei, dat nummer, dat kwam wel bekend voor.
4: En als je nou van alle tours die je hebt gedaan, als er nou één tour is dat je bij jezelf dacht halfweg van ik wou dat ik thuis was.
5: Nee. Nee. Daar heb ik net te weinig tours voor. Ik kan me voorstellen als je Slayer heet, dat lees je ook in de interview, als jij al dag in dag uit alleen maar aan het optreden of in de bus zit, of dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zoiets hebt van nou mag ik ook even een normaal leven leiden. Maar ik heb maar beperkte dingen gedaan. Maar zijn er eerder hoogtepunten dan als dat je werk is, weet ik niet hoe ik er dan in zou zitten staan. Ik heb geen idee.
3: Ja, het is natuurlijk voor jou nog steeds geen betaalde job, zeg maar. Je hebt er nog werk naast.
5: Ja, altijd zo geweest.
3: Ja.
5: Ik ben blij dat het zo kan. Maar ja, je zou maar een baas hebben waarbij het niet kan. Dan heb je wel een probleem. Maar goed, ervan leven kun je niet.
3: Nee.
5: Het is een leuk extra zakcentje op zijn tijd. Zo is het wel, maar als je er wil van leven, dan moet je echt heel druk zijn. Heel veel optredens doen. Dat je ook geen tijd hebt om te werken. Maar je moet, daar tegenover staat ook dat je gewoon constant op tour moet zijn. Anders ga je dat gewoon niet redden.
3: Constant op tour, constant nieuwe nummers schrijven. Constant
4: dat zie je met de jongens van Raven. Die elke twee jaar een nieuw album. Die staan elk jaar staan ze twee, drie keer in alle landen binnen Europa. Jaar in, jaar uit. Anders red je het gewoon niet. Er hoeft maar weinig bands zijn die financieel fulltime kunnen leven van een band zijn.
3: Ja.
5: Ja, ik vraag me ook wel eens af wat een band als Veder uit Polen en Marduk uit Zweden. Dat zijn bands die wel constant op tour zijn. Ik denk wel dat ze ervan kunnen leven. Maar het zal geen vetpot zijn.
3: Nee, dat lijkt me.
5: Maar die zijn wel constant op tour.
3: Ja. We gaan nog even wat muziek draaien. Jij hebt deze in de lijst geslingerd, Martien.
2: Ja, deze komt van een andere uitvoering, zeg maar, van het album Ascension. Het is een bonusnummer, zeg maar, wat ze, zeg maar, onder een Digipack-versie is het, zeg maar. En het is van de label Soyuz Music. En we hebben het over Paradise Lost, die vorig jaar met een nieuw album uitkwamen. Het nummer This Stark Town is een bonusnummer, maar wel op de Digipack-uitvoering.

0: Dieme Borg hier en Morning Palace. Ja, mijn favoriete nummer. Ja. Van Diebo in elk geval.
1: Ja, ja, het klinkt gewoon lekker.
0: Ja.
1: Zeker te weten, het klinkt gewoon lekker.
0: Ja. Waar zitten wij in het programma, jongens? Oh, we zitten al tegen het half aan.
1: Tegen eigen keuze.
0: Dus ik denk dat het verstandig is om dan maar Martien zijn keuze te gaan draaien.
1: Ja, ja. Ik heb nu is gekozen, zeg maar. Of niet gekozen, maar het werd me eigenlijk wat in de schoot geworpen. Dat het een het is een single van een Nederlandse band. Het is een progressieve rock fusion band. En die staat bekend om hun gelaagde melodieuze composities en de technische instrumentatie, zeg maar. Een collega van mij die speelt die gitaren en de toetsen. En hij is de voornaamste componist van de band. We hebben het hier over de band Protone. Ja, lekkere progressieve rock fusion. Dus ja, en hun nieuwe debuutalbum The Edge of the Sun, die komt eind deze maand uit, dacht ik zo. En vorige week...
0: Dat is vandaag nog, maar ik denk eind oktober dat je bedoelt. Want we zitten er nog in september.
2: Niet lang meer.
0: Nee, niet lang meer. Dat duurt nog twee uurtjes. Nee, nog een uurtje. Anderhalf uur.
1: Nou ja, in ieder geval komt binnenkort uit. Vorige week vrijdag is de single Stil in première gegaan. En die wilde ik jullie niet onthouden. Dus ga er lekker van genieten als je van een beetje progressief houdt.

0: Een abrupt einde.
1: Ja, leuk, dat digidoos.
0: Het ging er wel even van leer, moet ik zeggen, met deze band. Ja. Digidoos is altijd keihard. Je krijgt er gewoon op een gegeven moment de kriebels van. Als je dat gitaartje hoort, dat pingeltje doorheen, dan kan ik op een gegeven moment niet meer rustig blijven zitten. FN Scar 16, ik weet niet waar het voor staat. Maar,
1: nee, ik ook niet, maar het is net een tandje te snel voor een horrorfilm.
0: En aan de andere kant als de seriemoordenaar zo achter je aanrent.
1: Ja,
0: met
1: ja, ja, ja, ja. Is dat niet van Halloween 13 of zo?
0: Wat dacht je van Jigsaw op zijn fietsje?
1: Ja. Ja. Oh my god. Ja, we moeten wel een beetje snel afspelen dat beeld dan, want anders komen we niet overheen.
0: Maar even terugkomen, Erik. Wat zijn er verder? Jullie hebben dan de show 9 oktober. Zijn er nog verder toekomstplannen voor Agent Wright? Een nieuwe album of iets anders?
2: Nieuw album sowieso. En we hebben in april nog een show in Engeland staan. En dan zien we wel wat voor shows nog meer gaan komen. Maar ik denk dat het nieuwe album daar ook invloed op gaat hebben. Als dat uit is, dan neem ik aan dat er weer wat publiciteit ontstaat en weer wat interesse in shows.
0: Dus, dat is wel een tijdje geleden, denk ik.
2: Ja, dat is al een tijdje geleden.
0: 2015 is het laatste jaar.
2: Ja, ja, we zijn niet zo heel snel, ik weet het. Maar goed, is dat corona tussen er is en onze drummer is overleden een aantal jaren terug. Je hebt een nieuwe band.
0: Gezondheid van Gunther was natuurlijk ook een dingetje.
2: Dat speelt ook een rol.
0: En zijn privéomstandigheden had hij ook nog.
2: Ja. Dus ik hoop dat zijn privé en gezondheid weer wat een positievere wending gaat krijgen. En dan gaan we het wel zien. Ja. We zijn bezig met nieuwe nummers. Dus dat nieuwe album ga ik vanuit dat eraan komt. Ik kan alleen niet zeggen wanneer.
1: Ja, dat daarover Gunther gesproken. Ik vind het wel bijzonder, zeg maar, dat hij heeft de hele tijd voor mij niet vanwege zijn gezondheid iets kunnen doen. Wat je ook nu aangaf, zeg maar. Maar ik vind het wel ik vind het wel geweldig, zeg maar, dat hij dan weer met jullie dan hier in Harderwijk dan volgende week vrijdag op podium staan en zo. Ik zie er echt naar uit. De laatste keer dat ik jullie live gezien was in Graspop voor mijn 2006.
2: Dat is lang geleden. Ik weet met Gunther, ik ken hem al jaren. Dat begrijp je. Maar dat is iemand die niet gauw nee gaat zeggen tijdens een optreden. Die of zijn eigen gezondheid nog liever op om op te treden.
1: Ja, dat heb je wel eens verteld.
2: Ja, en vorig jaar hebben we Mexico gedaan. Toen belandde hij in het ziekenhuis een week van tevoren in het weekend. Ja, toen is hij niet meegegaan. Het gevolg was wel dat we konden ook niet meer terug. In de zin van, we gaan die show niet doen. Dus daar stonden wij zonder Gunther. Voor 6000 man in Mexico. Ja, dat is raar. Het was wel echt gaaf om te doen. Met een maar.
0: Ja.
2: Dus dat was dan wel de wake-up call. Dus voorlopig doen we geen optredens buiten Europa. Daar komt het eigenlijk op neer. In verband met Gunther's gezondheid.
0: Ja.
2: Je kunt je ook afvragen of binnen Europa of dat. Maar goed, sommige mensen hebben Gunther alles voor gek verklaard. Maar ik weet hoe dat gaat. Die gaat gewoon.
0: Ja.
2: Dus,
1: zolang het kan, gaat hij.
2: Ja, precies. Sommige mensen zijn verstandig. Die zeggen, misschien moet ik er maar eens mee ophouden. Ik heb Gunther nog niet te horen zeggen, ik stop ermee.
0: Of rustig aan doen. Of,
2: zijn omstandigheden laten niet echt toe dat hij rustig aan kan doen. Zijn vader is eind vorig jaar overleden, een hoop geregeld bij. Hij heeft nog steeds een hoop geregeld met zijn moeder en het huis moet leeg. Ja, ik benijd hem niet wat dat betreft.
0: Nee.
2: Ik hoop dat er wat rustigere tijden voor hem aankomen.
1: Maar
2: Dat is ook beter voor zijn eigen gezondheid, want nu wordt hij geleefd. Dus, maar hij is er 9 oktober en we hebben dit jaar nog 2 optredens gedaan. Daar was hij ook gewoon bij. Dus hij zal niet gauw zeggen, ik ben er niet bij.
1: Wat staat ons te wachten volgende week?
2: Een oldschool set, wat ik al gezegd heb. En dat zal hem een wat speciale vibe geven, omdat het de thuiswedstrijd is voor mij. En onze andere gitarist Jori heeft in Harderwijk gewoond. Dus het is een soort van thuismatch.
1: Geef je dan weer een bijzondere sfeer of zo?
2: Qua muziek zal het niet heel veel anders zijn als onze vorige shows. Het is gewoon de vibe die waarschijnlijk het verschil gaat maken.
0: Maar ja, laten we er in ieder geval 9 oktober gewoon een leuke avond van maken.
3: Dat gaat helemaal goed komen.
1: Nou, dus je hoort het, hè? Als je niks te doen hebt, volgende week 9 oktober, Harderwijk.
0: We gaan nog even wat draaien van de band Suicide Silence.
1: Ja, ik had er heel weinig informatie over. Want ik krijg meteen als ik ga opzoeken van, bent u levensmoe?
0: Dat had, met welke band had jij dat nou vorige keer?
4: Oh, dat was...
1: Suicide High?
4: Nee. Dat was... dat ging over... Die band had al een rare naam.
0: Methane. De band heet Methane.
4: Methane, inderdaad.
0: En iets met Chemical...
4: Chemical nog iets, inderdaad. En als je het opzocht, dan kreeg ik ook alleen maar de meest wazige resultaten. Dat je denkt, IVD staat straks voor de deur.
1: Nou, in ieder geval, ze hebben dus... ze komen met een full-length album uit. Dat heet Graceless... voor me, als ik het goed heb. En de nummer wat heet Me Make Your Exit.

0: Zo, The Astral Prophets. En dit is afkomstig van een eerste full-length album, Invasions. Vision.
1: Komt Into Nothing heet het.
0: Ja, en komt uit op 30 oktober.
1: Ja. Dan moet je nog precies een maand wachten.
0: Ja, precies, precies.
2: Op Halloween.
3: Dan is het 31ste.
1: Dat is 31ste.
3: De dag voor Halloween.
0: Ja, het is een beetje een sci-fi metal wat ze doen, zeg maar. Ze komen uit Canada. Dus
2: hij liet term weer.
1: Ja, sci-fi, inderdaad. Ja, ja, ja. Hadden we het begin van het programma over.
2: Ja, ja.
1: Sci-fi, Sinfo, Death Metal. Nee, dat is...
3: Sci-fi, beat me up, Scotty, to listen to the metal.
0: Ja. Zoiets.
1: Zoiets.
0: Ja.
3: Maar ik was nieuwsgierig, Erik, na al die jaren van Ancient Rite spelen, andere bandjes. Wat is voor jou nog iets wat je wil bereiken? Een bepaald festival staan of een bepaalde show doen met een bepaalde band spelen? Waar, wat is voor jou nog een doel waar je zou willen?
1: Of een droom.
2: Ja, goeie vraag. Ik heb niet alles gedaan. Maar Japan lijkt me wel een keer gaaf. Maar ik weet dat het niet gaat gebeuren. Dus dat, zoiets lijkt me... Ja, ik heb best wel wat gedaan. Maar, ja, dus het is altijd wat te bereiken. Maar ik weet niet hoe ver dat kan gaan. Dus ik hou dat een beetje...
1: Ja, ik denk dat in dit geval Zuid-Amerika toch wel zo'n beetje het maximum is wat je er hebt uit kunnen halen met Ancient Rites of niet.
2: Ja, en af en toe wat grotere festivals. Maar weet je, het gaat. Wij spelen niet voor het geld per se. We vinden het gewoon gaaf om op te treden. In Zuid-Amerika was zeker een hoogtepunt. Maar ook dat publiek in Zuid-Amerika is wat enthousiaster, om het zo maar te zeggen, dan in Europa.
1: Wat ik me nog even afvroeg. Jullie hebben dat. Gunther was niet mee. Hebben jullie die hele tour instrumentaal gedaan of zo?
2: Nou, we hebben met AI heeft onze andere gitarist Gunther zijn vocalen in die nummers verwerkt. En dat hebben we zo mee laten lopen met de backing tracks.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dat is een beetje... En dan een paar dagen van tevoren, hè? Zo, zo.
1: Knap, hoor.
2: Ja, en dan Patrick heeft dan een beetje lead vocals gedaan, deels waar die kon. Dus we hadden ook een week om het zo in te studeren. En ik doe vaak een stukje warbleren in Total Misanthropia, want dan komt Gunther met mij naar mij toe met de microfoon. Nou, dan liep ik maar even naar binnen, deed ik dat zo.
1: Ja.
2: Het was een beetje improviseren en dan een weekend van tevoren krijg je te horen, ja, nee, ik kan niet mee. Ja, dan wat ga je dan doen? Dan moet je improviseren.
1: Als alles al gepland staat.
2: Ja, en we hebben nog een dag van tevoren even een repetitie doorgenomen, hoe dat werkte. En we werden wel onthaald. Het was wel echt typisch...
1: Zuid-Amerika.
2: Midden-Amerika. Maar goed, dat soort landen, Mexico en Zuid-Amerika, daar zijn ze... Ja, daar word je...
1: Op handen gedragen.
2: Ja, word je op handen gedragen. Ook daar. Ook ondanks dat Gunther er niet was. Iedereen wilde op de foto en sharen en weet ik wat allemaal.
1: Natuurlijk.
2: Het is waanzin. Dus het was een hoogtepunt en een dieptepunt tegelijk. Met Mexico, omdat Gunther er niet bij was. Maar je wordt wel gevierd. Absoluut, in dat soort landen.
0: Ze zijn meestal wel enthousiast zijn.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat Gunther er zelf ook van baalt.
2: Ja, uiteraard. Uiteraard. Hij heeft zijn blessing wel gegeven. Boys, ga maar. Zo is hij ook wel. Maar hij wist dat het niet kon. Dat had hij niet. Dat ging gewoon niet.
1: Nee.
2: Maar Zuid-Amerika en Mexico vind ik wel hoogtepunten op dat gebied. Daar, dat heb ik blij dat ik dat heb kunnen meemaken.
1: Ja, kijk, als Japan nou nog eens een keer zoiets kan worden... Dat zou
2: het niet gebeuren, maar
1: nee,
2: dat kan.
1: Er zijn inderdaad heel veel bandjes die graag een keer in Japan willen spelen.
3: Ja. Dus misschien is er altijd wel wat te reden. Misschien een keer een goede Japanse boeker vinden.
2: Nou ja, onze gitarist Jori die gaat met Shinigami weer naar Japan toe. Dus,
3: maar die hebben er al een aantal keer gespeeld.
2: Die hebben er al een paar keer gespeeld, dus wie weet.
1: Dan heb je de naam ook mee, hè, Shinigami.
2: Ja, het is ook Japan, dat klopt. Maar ze zijn er al een keer geweest. Ze gaan volgende maand, geloof ik, in november. Ja, niet volgende maand, dat is morgen. November gaan ze weer naar Japan.
1: Ja, en een band die wij nog moeten spreken. Martyr, die is er ook al een paar keer geweest.
2: Ja,
3: en een bandje wat bij ons in de studio gaat komen... die gaat ook einde van het jaar nog een handvol shows in Japan spelen.
1: Ja.
2: Eén of zo over Japan kan ik zeggen dat Fatherland is in Japan uitgebracht... van Ancient Rites.
1: Okay.
2: Maar goed, dat was toen en verder ook niet meer. Dus ja.
1: Erik, ik wil je hartelijk danken dat je naar de studio kwam.
2: Graag gedaan weer. Wederom bedankt dat ik hier mocht komen.
1: Uiteraard. En we hebben nog één plaat voor vanavond. Daarmee gaan we eruit. Dat is een band Carnation.
0: Ja, we hebben een nieuwe cd uit. En 16 oktober, Symphony in Flesh. En we gaan lekker luisteren naar Blackmouth.
1: Tot volgende week!
3: Tot volgende week!

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger, en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

country club either.